0: Ik probeer een kleine.
1: Good.
2: Are you able to pull in 1014 with LPD at 1334 South 94 reference 1088 subject?
1: Yeah, I'm still in 107 reference 20.